0: De rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 110 miljoen kinderen, 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grenzen over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groenten en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, tot dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden. En er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Kuwait en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat het tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK-voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Eimon 36.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Can't touch this.

Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
4: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
3: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren met 2-0 van Frankrijk door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
5: Dit is een kans voor Pedro Porro. Is het 2-0? Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
3: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
6: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
9: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
10: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
4: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
3: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Dat verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
5: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
3: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
3: Markant, eigenwijs, een kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
2: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
4: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.
2: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Laat ze maar zeggen, laat ze beweren. Gewaarschuwd telt een mens voor twee. Laat ze maar zeggen, laat ze bezweren. Verliefd zijn

dat kabbelen de meren, de sterkste stromen altijd temmen tussen het riet. Dus laat ze maar zeggen, laat ze beweren, gewaarschuwd telt een mens voor twee.

zus, laat ze maar zeggen. Laat ze beweren. Gewaarschuwd telt een mens voor twee. Laat ze maar zeggen. Laat ze bezweren. Verliefd zijn

Mijn hart kent ook wel oorlogsschepen die samen vissen gaan op tederheid. Dus laat ze maar zeggen, laat ze beweren, gewaarschuwd telt een mens voor twee. Laat ze bezweren,

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. En ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht woningen en magazijnen. Daarbij zijn ook spullen in beslag genomen. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen gekocht. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hope in Beverwijk.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
6: Gevonden. Dit is de ochtendmix voor de gehele Eimond.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ochtendmix op deze woensdag, de 15e juli van het jaar 2026. We begonnen vandaag met Circus en Beer or Sangria uit 1974. En we hadden The Cats met Save the Last Dance for Me uit 1977. En zo waren gearriveerd in de studio vanuit IJmuiden via het Rotterpolderplein is niemand minder dan Rina Haver aangeschoven. Goedemorgen, Rina.
1: Hele goedemorgen allemaal. Ja, ik moest even omrijden, ja.
0: Ja, maar je hebt het wel gered.
1: Jawel hoor, jawel.
0: Het is wel te doen. En buiten is het heerlijk warm. Je bent er zeer zomers gekleed. En toen kwam je binnen en toen dacht je, oh, die airconditioning doet het wel heel erg goed.
1: Die doet het heel goed, ja. Maar moeten we straks nog eventjes onderling, vraag ik even een technische man om de klepjes even anders te zetten.
0: Helemaal goed komen.
1: Ik waai nu zowat weg achter mijn microfoon. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Maar beter dit dan een ontzettend hete studio.
0: Ja,
1: hè?
0: Zo is het.
1: Ja.
0: Even heel gauw, we gaan natuurlijk alle vaste onderdelen doen. Er is één ding eventjes veranderd, want de wijkschijf die is bekendgemaakt, die hebben we ook al 3 dagen achter elkaar gedraaid. Maar dan zeggen mensen, ja, de wijkschijf, maar wat staat nou bijvoorbeeld nummer 1 in de ochtendmix top 20? Nou, Rutger van Barneveld.

0: Ja, dat was Rutger van Barneveld met de zwoele zomernachten. En die hebben we gedraaid vandaag in plaats van de wijkschijf. Want die heb je al een paar keer gehoord. En dat was trouwens de wijkschijf Stef Eckel. De klok die tikt maar door. Ik ga eens even kijken wat er aan de hand is met... ik hoor een piepje. Hoor jij het piepje ook? Ja, je hoort een piepje ook. Nou, weet je wat we gaan doen, Rina? We gaan naar het geluid misschien een beetje zo. We gaan naar... Oh, je microfoon wil je openen. Oh, dan ga je nog meer piepen. Maar goed, maakt niet uit. We piepen niet, want we gaan naar het weerbericht.
1: Dit is het weerbericht met Rina Haver in de Ochtendmix.
2: Nou, daar gaan we zeker niet over piepen, Rob. Want we willen dit toch, wat we nu hebben. Gewoon lekker weer. En je kunt doen en laten wat je wil. Zonder dat je meteen aanmächtig op de bank hangt. Omdat het te heet zou zijn. Want dat zijn wij niet gewend. Dus ook vandaag is het zonnig zomerweer. En waait er nog altijd een matige wind uit het noordoosten. Het wordt 24 of 25 graden op de Waddeneilanden. Nou, die zullen daar ook eens blij mee zijn. 28 of 29 graden in Zwolle en Amsterdam. Dus hier ook zo'n beetje. En tot 30 en 32 graden in de zuidelijke provincies. Tussen 12 en 3 uur schijnt de zon met zonkracht 6. Dat betekent dat je zonder bescherming in 15 tot 25 minuten kan verbranden. Dus denk eventjes om die factor 30 minstens, hè, denk ik zomaar. Gaan we even naar morgen, dan is het weer zomersweer. De wind waait uit het noordoosten tot oosten. En het wordt op grote schaal 29 tot 33 graden met de hoogste maxima in het zuiden. Waar de wind vanaf het water waait, is het enkele graden koeler. Aan het einde van de dag is er in het zuiden van het land een kleine kans op een lokale bui. Nou, ja, dat vinden de mensen zelf nog wel lekker ook.
0: Er zijn een paar druppeltjes, denk ik.
2: Ja, en daarna wordt het wat minder warm. Nou, dat zal ook niet iedereen erg vinden. Vrijdag wordt het nog 25 tot 30 graden met eerste ruimte voor de zon en later enkele regen- en onweersbuien. En in het weekend is er vooral zaterdag nog kans op een enkele bui. Maar het lijkt al snel weer droog te worden met geregeld zon. En met maxima tussen de 19 en 26 graden is het een stuk minder warm, maar wel prima voor buitenactiviteiten.
0: Ja, en als je een beetje vooruit kijkt naar de nieuwe week, dan gaat het toch wel weer een beetje stijgen daarna.
2: Okay.
0: Maar echt hele heet, zoals eind juni, dat wordt het.
2: Het is uiteindelijk zomer, hè? Laten we ervan genieten. Ja.
0: Wat we trouwens nog niet gemeld hebben, is dat mensen uiteraard bij de Ochtendmix kunnen bellen voor een verzoekplaats. En dat nummer heb jij.
2: Ja, want dan moeten we eventjes aan het nieuwe nummer gaan wennen. En dat roepen we nu alleen nog maar. Dat is 085 20 20 300.
0: Het is zo'n makkelijk nummer, hè? Ja. 085 20 20 300.
2: Ja.
0: En dan krijgt u Rina aan de telefoon. En dan kunt u uw plaatje aanvragen.
2: Ja, zeker.
0: Dankjewel voor het weerbericht, Rina. We gaan naar de instrumentale. MUZIEK

0: Nou, we zaten allemaal vrolijk mee te zingen met In een groen, groen, groen, groen knullen, knullenland van Jaap Dekker. En daarna kwam Bonnie Tyler en ja, die hebben we gedraaid natuurlijk. It's a Heartache. Heel veel nummers van Bonnie Tyler zijn al door Eimond 360 gedraaid. En we dachten, Lost in Friends. En daar was een reden voor, hè, waarom we er hebben
1: gedraaid. Ja, ze is vorige week overleden, hè. Dus ja. Ik heb nog nooit zoveel Bonnie Tyler op allerlei radiostations. Nee. En zo hoort het ook. Er mag ook wel eventjes wat extra aandacht aan worden besteed. Ja. Ze was heel ernstig ziek. Heeft een tijd in een coma gelegen. In een zelf, hoe zeg je dat? Ze hebben er in coma gehouden.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment eruit gehaald, heb ik begrepen. Met de bedoeling dat ze zou verbeteren. En dat is helaas niet gelukt.
0: Nee. Dus ja, helaas, dat was een Bonnie Tyler. We gaan naar het volgende.
2: Het Regio Nieuws hoor je in de ochtendmix.
1: Ja hoor, zo heb ik 4 woensdagmiddagen waar u wat extra's kunt doen. Want het Fort Eiland in IJmuiden die heeft 4 woensdagmiddagen extra opengesteld voor bezoekers. Op woensdagmiddag 15, 22, 29 juli en 5 augustus leiden vrijwilligers bezoekers desgewenst rond en vertellen over de geschiedenis en alle sporen van anderhalve eeuw gebruik die op 4 hectare van het grote eiland te zichtbaar zijn. Fort Eiland is een onderdeel van de Stelling van Amsterdam en onderdeel van UNESCO Werelderfgoed. Per woensdagmiddag zal er vanaf de kop van de haven 1 afvaart zijn. Normaal gesproken zijn dat een stuk of 3. Maar op die woensdag, die extra woensdag, is dat er dus 1. Ik ga u straks even vertellen hoe laat en wanneer u weer terug bent. Dat wordt verzorgd, die afvaart, door de MS Koningin Emma. Het motorschip van de eerste IJmuidense rondvaartmaatschappij om bezoekers van en naar het boeiende eiland tussen de pieren van IJmuiden te vervoeren. Deskundige gidsen verzorgen desgewenst cultuurhistorische rondleidingen en op informatieborden en internet is ook veel informatie te vinden. Wie er nooit geweest is of alleen het eiland vanuit de verte heeft gezien, zal verbaasd staan over hoe groot het Oud-Hollandse fort zelf is. En dat kan ik onderstrepen. Ik ben er vorig jaar geweest, of eerverleden jaar alweer. Geweldig, heel leuk. 3 verdiepingen, 100 meter lang en 30 meter hoog. Dat zijn ongeveer de maten van het fort in het zand met het bouwjaar 1888. Op de woensdagen is geen catering aanwezig. Het staat bezoekers vrij om eigen versnaperingen mee te nemen. Bezoek aan het Fort Eiland is op eigen risico. En ik moet ook helaas zeggen, maar dat is gewoon niet anders. Mensen die slecht te been zijn, moeten daar gewoon niet naartoe gaan. Dat is niet te doen, want er is geen lift. Er zijn heel veel hoogteverschillen. Je moet echt veel klimmen. Dus rollator of nog slechter te been, helaas, ik zou het niet doen. Omdat Fort Eiland IJmuiden in zee ligt, is het er koeler en winderiger dan aan wal. En met de kleding is dus en goed schoeisel moet u dus rekening houden. Kaarten zijn te koop op IJmuidenserondvaart.nl. Kinderen tot 6 jaar mogen gratis mee. En die vertrektijd, die is dus maar eenmalig op de woensdag. En die de boot vertrekt om 13:45 'smiddags. En u gaat om 3:15 weer van het eiland af. Tot zover even de extra woensdagmiddagen op het Fort Eiland.
0: Altijd leuk om dat met de kinderen in de vakantie te
1: doen. Ja. Oh. Ja, zeker, zeker. Als je ze een klein stukje geschiedenis mee wil geven, dan is dat zeker aan te raden. En ik heb er mijn hele leven zo wat opgekeken, nooit geweest. Totdat een nichtje van mij rondleidingen ging doen en zei van ga eens een keertje mee, joh. Hartstikke gezellig, ja. En dat is ook een heel mooi brok geschiedenis.
0: We gaan allemaal naar het Fort Eiland. Ja. En dat kan dus eventueel vandaag al 13:15. En dan tot 14:45 ben je lekker onder de pannen.
1: Ja, inderdaad. Ja. Zei ik, ja, 13:15.
0: Oh, 13:15.
1: Oh, gaat de Emma weg.
0: Ja,
1: en om 14:15 ben je weer terug met de Emma. Ook dat is trouwens een heel leuk klein ritje, hoor. Die vaart met die Emma. Ja.
0: Okay.
1: En dan heb ik nog een stukje, Rob. Want de gemeente Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen gaan nauwer samenwerken om overlast en andere problematiek die niet binnen de grenzen van één gemeente blijft aan te pakken. Hiervoor hebben de gemeenten een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Dankzij deze afspraken kunnen buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel de BOA's, elkaar in bepaalde situaties ook ondersteunen buiten hun eigen gemeente. In de praktijk blijft de problematiek, zoals overlastgevende jeugdgroepen, niet binnen één gemeente. En vooral in gebieden waar gemeenten aan elkaar grenzen, kon dit zorgen voor vertraging in de handhaving. Met deze samenwerking kunnen BOA's sneller handelen en elkaar direct ondersteunen wanneer het nodig is. De samenwerkingsovereenkomst maakt onder meer mogelijk om elkaar extra te ondersteunen tijdens evenementen, snel assistentie te verlenen bij urgente of onveilige situaties, beter samen te werken met de politie, effectiever te handhaven in grensgebieden tussen de gemeenten. BOA's kunnen elkaar alleen ondersteunen in vooraf afgesproken situaties en binnen duidelijke afspraken. Het gaat dus niet om een algemene uitbreiding van hun bevoegdheden. De komende maanden werken de gemeentes de samenwerking verder uit in praktische afspraken voor de uitvoering. En zo werken de gemeenten samen aan een veilige regio.
0: Dankjewel voor dit regionieuws, Rina Haver.
1: Dankjewel.
2: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.

0: John Denver en Placido Domingo met Perhaps Love. Ja. We gaan naar het volgende onderdeel toe. En mensen die vaste luisteraar zijn van Eimond 360 naar de ochtendmix, die weten dat het dan even rond 10:30 is. Ja, de klok staat hier op 9:45. Die staat ook gewoon stil. Alles staat stil. Maar wij bewegen
1: Wij hebben hier op het scherm natuurlijk.
0: Ja, daarvoor. Okay. Juist. Wat voor rondje Hollands heb jij vandaag samen?
1: Nou, ik dacht, ik had eerst Wim Sonneveld in gedachten. En toen kwam later ook Robert Long daarbij in gedachten. En toen dacht ik ook, oh, Connie van der Bos is misschien ook wel leuk. Dus we gaan beginnen met Connie van der Bos en Sjaki van der Hoek. Ook een gezellig liedje altijd. Daarna Robert Long van een LP Vroeger of Later. Die iedere tiener in 1974, en nu steek ik mijn vinger op, want dat kunt u niet zien, maar ik was toen ook een tiener. Die had hij in huis natuurlijk, hè, net als Songs in the Key of Life van Stevie Wonder had ook iedereen. Maar Vroeger of Later van Robert Long had ook iedereen. Daarvan heb ik de track Liefste Mijn Liefste genomen. En dan gaan we naar Wim Sonneveld samen met Willy Alberti. En zij bezingen Mooi Amsterdam.
2: Dit is een Rondje Hollands met Rina Haver. Rondje Hollands.

0: mooi duet van Wim Sonneveld samen met Willy Alberti. Mooi Amsterdam heette dat. Daarvoor hoorde u Liefste Mijn Liefste van Robert Long. En daar nog weer voor Sjaki van de Hoek van Connie van de Bos.
1: Ja, en wij zeggen het nummer nog maar een keer voor verzoekplaten. En we gaan eigenlijk ons alleen nog maar een beetje concentreren op 085 20 20 300. Als u toevallig dat andere oude nummer nog in uw agenda hebt staan, schrap het even door en zet even 085 20 20 300 neer. Dat oude nummer is nog, doet het nog, maar zal binnenkort toch stoppen. Dus 085 20 20 300. En weet je wie dat wist?
0: Hans Visser.
1: Hans Visser?
0: Ja.
1: Vertel eens even.
0: Wat ja, Hans die belde en die zorgt altijd wel dat hij wat bijzonders te vragen heeft, zeg maar. Probeert natuurlijk jou vooral, want jij zoekt de muziek uit, om jou een beetje soms voor het blok te zetten. Nou, Hans, dat is dit keer gelukt. Want we konden je eerste keus niet vinden. Komt nog wel een keer, hoor. We onthouden het nog wel. Maar vandaag moet je het doen met je tweede keus. En ik denk dat de luisteraars dat ook sowieso helemaal niet erg vinden. Want het is een lekker zomersplaatje van Cliff Richard en On The Beach.
2: Het is weer tijd

0: En dat was Cliff Richard en The Shadows met On The Beach. En ondertussen heeft Rina een luisteraar aan de telefoon. En die gaat vragen wat je graag wil horen, enzovoort, enzovoort. Zal u kunt verzoekplaat aanvragen op het nummer wat heel makkelijk is te onthouden. 085-2020-300. En dan gaan we eens even kijken of Rina het verzoekje al genoteerd heeft. Want ik wil graag met haar gaan praten om terug in de tijd te gaan naar de top 40. Juist, ja. Ze gaat eventjes Els neerleggen, want het was Els, hè. Je had een druk gesprek,
1: ja, weet je? Ja. Ik had er helemaal niet bij stilgestaan dat ik ook nog wat moest doen, joh.
0: Ja, jij dacht gewoon, ik ga naar de studio.
1: En ik doe niks, dacht ik. Ja.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nee, we gaan even kijken naar de top 40. Ja. Van, ik heb de datum erbij gezet. Ja. Van

0: Bloemendaal is niet waar 76.
1: We gaan het opzoeken.
0: We gaan het opzoeken.
1: Ja, en,
0: komen erop terug.
1: We komen erop terug. En op nummer 1 daar stond Arms of Mary van Sutherland Brothers en Quiver. Dat was ook een heel mooi nummer. Maar wij gaan dat niet draaien.
0: Nee, wij persen de top 40 altijd uit. En wij gaan ons altijd concentreren op de nieuwe binnenkomers.
1: Ja. Ja.
0: We hebben afgelopen maandag Dr. Bernard gedraaid. Dat
1: ach,
0: ook al zo
1: ja,
0: dramatisch
1: ja,
0: was. We hadden, gisteren hadden wij, dat heb jij staan.
1: De Classics, de Sunshine Baby.
0: Ja.
1: En vandaag kwam toen op 28 nieuw binnen. One Morning in May van de groep Sundown. Kent u ze nog? Ik niet.
0: Ik ook niet, maar we gaan er gewoon lekker naar luisteren. We gaan ook gelijk afscheid nemen. Jij gaat verder met Els, want als Els uitgebeld is, dan kunt u ook bellen natuurlijk als u wil.
1: 085-20-20-300
0: om een verzoekplaat aan te vragen. En wij gaan eruit met de nummer van One Morning in May. Dan komt nog eventjes Summertime of Summer Wine langs van Barry en Eileen. En dan aan de andere kant van het nieuws zijn wij weer bij u terug. Graag tot straks.
2: De ochtendmix gaat terug in de tijd.
3: Terug in de tijd.
2: Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.

0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Koffie, plaatjes en praatjes. Je luistert naar de Ochtendmix. Naar de Ochtendmix.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Lieve klanten, Groots Mode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Groots Mode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Groots Mode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en één persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. En als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan je huid. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof vrij kon komen bij het laden van het schip, maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese Commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de actie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de Wallen met afgeschermde gezichten en speurhonden. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. En op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. De bibliotheek zou liever zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Veel mensen komen bij warm weer naar de bieb om daar verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
7: De Ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
8: Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de Ochtendmix voor de gehele Eimond.
9: 1970.

0: tweede uur van de ochtendmix op deze woensdag, de 15e juli van het jaar 2026. Met aan de andere kant van het glas, wilde ik zeggen, maar dat is niet zo. Daar staat Rina Haver.
1: Ja, een hele goede morgen ook weer van mijn kant natuurlijk.
0: Wat gaan we
1: zijn
0: doen?
1: Er nog steeds.
0: Wat gaan we doen allemaal nog?
1: We hebben wat verzoekjes binnengekregen. Er kunnen er nog meer bij. Ik heb nog een heel stapeltje leeg liggen wat gevuld kan en mag worden.
0: Oh.
1: Op 085... 2020-300. Onthoud dat nummer, want daar gaan we naartoe. 085-2020-300. Verzoekjes doen we zo. We gaan verder nog de verjaardagen doen van de bekende Nederlanders en buitenlanders die vandaag jarig zijn. We hebben nog de gebeurtenissen die op 15 juli hebben plaatsgevonden, maar dan soms misschien wel 200 jaar geleden.
0: Bijvoorbeeld. En we hebben nog jouw keus, maar dat komt straks. Eerst die verzoekplaat.
1: Veel eerst de verzoekplaat gaan doen. Nou, voor Els. Els Sanna die heeft voor iedereen die luistert een nummer aangevraagd van The Cats. En dat wordt Magical Mystery Morning. En ook Erik wist ons te vinden op 085-2020-300. Die wilde een nieuwe Nederlandse plaat voor Monnen natuurlijk. En wij gaan luisteren met hem naar Mart Hoogkamer en in Spanje.
0: Welkom bij de Ochtendmix, tweede uur.
2: Het is weer tijd voor...

0: dat was. We zaten hier zo te dansen met Mart Hoogkamer in Spanje dat we helemaal de tijd zijn vergeten. Terwijl je dat niet mag doen, want we hebben nog zoveel te doen eigenlijk. Want we hebben bijvoorbeeld nu de Rina's Keus. En dan komen er twee verzoekjes achteraan. Dus dat ga ik vast even vertellen. En dan zou ik zeggen, Rina, jouw keus.
1: Mijn keus is The Carpenters. Ja. En dan Rainy Days and Mondays. Komt ook alweer uit 55 jaar geleden. Ja. Je beseft het je niet, maar 1971, dat is toch echt 55 jaar geleden. Ja, ja, ja. Maar ik denk dat heel veel mensen die het horen denken, oh ja, tuurlijk,
0: dat nummer. Ja. En er zijn er ook nog twee verzoekjes, maar die moesten we een beetje aanpassen.
1: Ja, die moeten we een beetje aanpassen. Voor Lydia trouwens, en Lydia die weet zelf wie ze is, zal ik eventjes zeggen, de groep, de twee mannen die jij bedoelt, heette Tangerine. Dus je zat er heel dichtbij. Tangerine, maar daar hebben we op dit moment even niks van in de computer zitten. Komt een ander keertje. Maar gelukkig mochten we van haar man, en dat is Toon, mochten wij ook iets van Tom Jones doen. En ja, dat gaat hem dan worden, want het wordt It's Not Unusual.
0: Dan hadden we Nicolaas.
1: Dan hadden we ook Nicolaas nog.
0: Ja, ook iets wat we niet hadden.
1: En die vroeg de Earth Song aan van Emma Kok en André Rieu. Ik snap dat, want dat is natuurlijk een keer op televisie ook geweest en zo. En daar zal gewoon spul van zijn, alleen ook even niet in onze computer. En daar moeten we het nu even mee doen in verband met iets technisch waar ik u verder niet mee ga vermoeien. Maar Earth Song is oorspronkelijk van Michael Jackson. Dus doen we die van Michael Jackson voor Nicolaas.
0: Helemaal gezellig. We gaan, ik moet natuurlijk wel eventjes, want dat is wel even belangrijk. Dit moeten we eventjes doen. En dat moeten we even doen.
1: Oh ja, je moet van alles doen.
0: Want, alles doen.
1: Het is vandaag eventjes werken met de spullen die we hebben.
0: Maar het is heel gauw gebeurd. Hier komt het.
2: Nou. De muzikale keuze van Rina Haver.

0: dans. Dat hebben we op woensdag meestal. En daar ben jij gewoon... Jij houdt van Franse muziek.
1: Ik hou van Franse muziek.
0: En
1: maar
0: jij,
1: oudere Franse muziek.
0: Oudere Franse muziek.
1: Ja.
0: Oh.
1: Want tegenwoordig zegt mij gewoon niet zoveel. Daar heb ik me nooit in verdiept. Maar ouderen bedoel ik van de jaren 60, 70.
0: Oké, wat voor oudere Franse muziek gaan we beluisteren?
1: Nou, we gaan beginnen zo dadelijk met... Een nummer wat wij kennen als Waterloopplein van Johnny en Rijk.
0: Ja.
1: Maar het kwam uit het Frans met Joe Dassin. En dan heet het Champs-Élysées. Dat komt uit 1969. Ja. Stone en Eric Chardin die hebben samen een liedje gemaakt in 1972. En dat heet L'Aventura. En Charles Aznavour, ik dacht, hij mag er ook wel weer eens een keertje bij. Met mijn favoriete nummer van Charles Aznavour. Amenez-moi uit 1967.
0: We gaan luisteren naar het rondje Frans.

0: was het rondje Frans. En ik ga Rina vragen, want die heeft zo'n prachtige Franse uitspraak. Wat hebben we gehoord?
1: Nou, daarnet hoorden we dus Amène Moi van Charles Aznavour. Daarvoor hoorden we L'Aventura van Stone en Eric Jardin. En Champs-Élysées was de eerste van Joe Dassin.
0: Nou, ik zou het nooit zo gezegd kunnen hebben. Wij gaan naar het volgende
1: onderdeel.
0: We gaan
1: iets anders doen.
0: Ja, we gaan iets anders doen. Hier komt-ie.
2: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
1: Ja, en ik ga altijd eerst even onze eigen artiesten, maar dan onze eigen luisteraars feliciteren. Want er zitten vast mensen te luisteren die lekker met een kopje koffie zitten en een gebakje en die denken, ik ben vandaag jarig.
0: Maar ik ben geen artiest,
1: Maar voor ons bent u het belangrijkste, juist, buiten al die andere mensen die jarig zijn. Ik hoop dat u een hele gezellige dag heeft, dat u lekker met een gebakje zit. En ik wens u een heel gelukkig nieuwjaar, want u begint aan een nieuw levensjaar vandaag. Dan gaan we ook nog even naar de mensen die misschien wat bekender zijn bij iedereen. Dat is Viviane Miedema. Zij is Nederlands voetbalster en vandaag 30 jaar geworden. Brian Austin Green. Ik ken hem nog uit 90210 bijvoorbeeld. Ja, dat komt opeens in me op. Die is een Amerikaanse acteur en hij is vandaag 53 geworden. Rob Geus, de man die altijd achter alle bacteriën aan zit, is vandaag 55 geworden.
3: Van links en rechts.
1: Van links en rechts.
3: Links.
1: Oh, nee. Hij is die man die altijd allerlei keukens binnenkomt van restaurants. En, weet je wel, waar mensen zeggen, ga weg, ja. Ik wil jou hier niet hebben. Ja, maar ja, hij komt toch.
3: Ja.
1: Hij is vandaag 55
3: geworden. Hoe je het weet, staat hij in je keuken.
1: Ja, en dan vindt hij van alles, hoor. Forrest Whitaker, Amerikaanse acteur, regisseur en producent, viert vandaag zijn 65ste verjaardag. Hans Cornelissen, wie kent hem niet? Uit Zeggensa bijvoorbeeld. Maar hij is natuurlijk ook theaterproducent en acteur in allerlei andere dingen. Heeft vandaag 70 kaarsjes op zijn taart staan.
0: Zou je niet zeggen.
1: Ja, hij blijft niet jong. Hè. Wij ook niet, maar hij ook niet. Nee. En als laatste hebben wij staan Linda Ronstadt. Zij is behoorlijk ziek. Zij kan al jaren niet meer zingen. Ze heeft Parkinson's. Maar ze is er gelukkig nog wel. En ik hoop toch in een goede staat van gezondheid, zeg maar, buiten wat zij mankeert.
0: Dat het gebakje nog gewoon kan nuttig.
1: Ja, ze heeft in ieder geval een grote taart nodig. Want daar kun je 80 kaarsjes op kwijt. En dat is zij geworden. En de luisteraars die weten het wel. Als we de laatste, daar hebben we dan meestal wel een liedje bij. En dat is ook bij Linda Ronstadt zo. We konden kiezen uit velen. En we hebben gekozen voor It's So Easy.

0: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
1: En in het verleden, dat is dus 15 juli door de jaren heen. Dan gaan we helemaal naar 1799. Want bij de Egyptische plaats Rosetta wordt de steen van Rosetta gevonden. Op de steen van basalt staat een dankbetuiging van de priesters van Memphis aan koning Ptolemus. Het belangrijkste van de vondst is dat diezelfde tekst staat afgebeeld in drie talen. Te weten het Egyptische hiërogliefen, in het Egyptisch Demotisch en in het Oud-Grieks. De tekst is gedateerd 27 maart 196 voor Christus. En in 1822 wordt door het vergelijken van die drie schriften de Griekse hiërogliefen ontcijferd. Dus dat is wel grappig dat ze dat daarvoor gebruikt hebben. Dan gaan we naar 15 juli 1996. Want een Hercules-vliegtuig van de Belgische luchtmacht stort neer op Eindhoven Airport. Er vallen 34 doden en aan boord bevindt zich het fanfarekorps Koninklijke Landmacht. 97. Op die datum, 15 juli, werd Giovanni Versace vermoord. De seriemoordenaar Andrew Philip Cunanan schiet modeontwerper Giovanni Versace dood in zijn huis in Miami in Florida. En ik kan me nog herinneren, Rob, hij lag hij had een soort bordesje naar zijn voordeur, had net gewandeld. En dan zag je hem liggen op zijn bordesje bij de voordeur. Nou, dus een heel naar gezicht was dat. Als bijkomstigheid, want als ik dan 97 zie, moet ik altijd denken aan Lady Diana. Ja. Die op 31 augustus is overleden. Zij zat nog geheel onwetend bij de begrafenis van Versace, die ook haar modeontwerper was. Ja. Niet wetende dat eigenlijk binnen 2 maanden iedereen bij haar op de begrafenis zouden zitten. Dat was heel triest.
2: Er was nog een begrafenis.
1: Ja, in die tussentijd is ook moeder Teresa overleden. Maar dat was de dag voordat Diana werd begraven, is die overleden. Zonde. Dus ja, er waren 3 grote namen, zeg maar, binnen 2 maanden, waar de hele wereld zoiets van had van, wat? Weet je wel? Ja,
2: Luguber,
1: ja.
2: Hè?
1: Ja. 15 juli 2021... Toen is misdaadjournalist Peter R. de Vries, die 9 dagen daarvoor werd neergeschoten, ook overleden. En als laatste gaan we terug naar 1606. Want of 1606 of 1607, daar zijn ze nog niet over uit. Toen is Rembrandt Harmenszoon van Rijn geboren. Hij was een Nederlands kunstschilder natuurlijk. Denk even aan de Nachtwacht. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste Nederlandse schilders van de 17e eeuw. Rembrandt schildert ongeveer 300 schilderijen. Hij is er helemaal niet rijk van geworden. En ondanks het feit dat een enkel schilderij van de meester tegenwoordig meerdere miljoenen waard is, kampt Rembrandt het grootste deel van zijn leven met financiële problemen. Hoe triest kan het zijn, hè? Oh. En nu worden er miljoenen geboden. Nou, wat vonden wij toepasselijk daarbij? Nou, eigenlijk niet zoveel. Maar toen vonden we The Rembrandts. Nou ja, en die zingen I'll Be There For You. En dat komt natuurlijk uit de serie Friends.

0: En dat waren de Rembrandts met I'll Be There For You. Ik kan me dit nummer helemaal niet van Friends herinneren.
1: Echt waar?
0: Van Being a Friend, daar kan ik me wel herinneren. Maar...
1: Nee, van Friends, weet je wel? Met die zes die bij elkaar wonen, zeg maar, in een flatje.
0: Oh, hebben die eerst zo. Oké.
1: Ik zie aan je gezicht dat het je niks zegt, Rob. Dus laat maar.
0: We hebben heel veel telefoontjes gehad van mensen die zeiden... jullie beginnen altijd met die wijkschijf, maar die was er vandaag niet. Nee, daar hadden we even een klein probleempje mee. Maar dat is eigenlijk opgelost. Want als u belt en u vraagt het, dan gaan we dat onmiddellijk doen. Wij gaan dus niet beginnen met de wijkschijf.
1: We eindigen ermee.
0: Met de wijkschijf. En als u denkt, wat is de wijkschijf... De klok die tikt maar door. En dat is dan van Stef Eckel. En de klok tikt ook door. Ja. Want de volgende collega staat al klaar voor Eindeloos Eimond. En die gaat de klok ook een hele tijd terugzetten. En als u denkt, wat ben je allemaal cryptisch aan het praten... dan wordt het straks helemaal duidelijk als u kunt luisteren... Naar, of gaat luisteren naar Eindeloos Eimond met Frank Koning. Morgenochtend is er weer een nieuwe ochtendmix. Weer van 10 tot 12. En dan komt daarna ook weer een eindeloos Eimond. Dus gaat helemaal vanzelf.
1: Maar morgenochtend horen de mensen ons weer terug.
0: Hoe ga jij nou terug even voor die
1: A9? Ik moet naar Heemskerk. Dan bij Heemskerk de A9
0: op. En je moet naar Muiden.
1: Ja, ik moet naar Muiden.
0: Maar
1: om naar Muiden te komen ga ik eerst naar Heemskerk. Ja? Ik moet ook vanuit Velsen-Noord Beverwijk.
0: Ja?
1: Daar draai ik de A9 op en dan kan ik de Velsen-Noord door. Ja, en vanochtend via het Rotterpolderplein.
0: Ga je zo ook via naar Maastricht? Of?
1: Ja, ook.
0: Dat maakt allemaal niet uit. Nee. Rij in elk geval voorzichtig. Wij gaan u bedanken voor het luisteren. Veel plezier met Eindeloos Eimond straks. En wat ons betreft tot morgen.
1: Tot morgen.
0: En maak er een mooie dag van. En we gaan eruit met die wijkschijf Stef Eckel. En de klok die tikt maar door. Dag.
2: Dit is de nieuwe wijkschijf in de ochtendmix.

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Het zou gaan om zeker 30 doden en 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. De afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel aanvallen over en weer. Iran richt zich op Amerikaanse doelen in de regio. Chipmachinemaker ASML doet het een stuk beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. En mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in. Maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
3: Eindeloos Eimond.
4: Zo is dat. En welkom bij Eindeloos Eimond. Zonder intro-tune dit keer, of toch niet? Ja, nee, tuurlijk wel. Zo, welkom bij Eindeloos Eimond op deze 15e juli. Jeetje mina, het is weer warm buiten. En binnen hebben we heerlijk de airconditioning aan, dus het is hier prima uit te houden. Met dank aan de collega's van de ochtendmix van vanmorgen, Rob Keese en Rina Haver. En tussen nu en twee uur de fijnste muziek uit 1968, want wat is het jaartal dat zij mij gegeven hebben. En als zij wat tegen mij zeggen van Frank, je moet dat jaartal gebruiken, dan gebruik ik dat jaartal. Verder wat nieuws uit de Eimond. En we hebben natuurlijk de bioscoopagenda. Maar ook dat is een beetje lauwloenen, want er is weinig nieuws uitgekomen de afgelopen week. Dus wat dat betreft is het heel veel fijne muziek uit 1968. Zoals bijvoorbeeld deze van Jimi Hendrix.

En dat is allemaal uit 1968. De Lemon Pipers. De Green Tambourine. En dat die groen is, dat hoor je natuurlijk niet op het plaatje. Ik gebruik altijd de top 100 van het jaar als leidraad voor de inhoud van de woensdag op Eindeloos Eimond. En vandaag kom ik er ook weer Tom Jones tegen. En er is eigenlijk bijna geen decennium dat je hem niet tegenkomt. Vanaf de jaren 60 is de man al regelmatig in de hitlijsten te vinden. Dus ook in 1968. En dit keer is het I'm Coming Home. En ik draai die ook een klein beetje vanwege het feit dat vanavond Engeland en Argentinië tegenover elkaar staan in de halve finale van het wereldkampioenschap voetbal. En de Engelsen die hebben een liedje en voetbal is it's coming home. En vandaar Tom Jones, I'm Coming Home. En Engeland, sterkte vanavond.

Gary Puckett and the Union Gap. Dat staat met Lady Willpower. Werd er in Nederland ook goede muziek gemaakt? Jazeker. We hebben bijvoorbeeld meester Prikkebeen van Boudewijn de Groot. En Ellie. Nee, zo goed. Zuiderveld? Ellie en Rickert? Van Ellie Zuiderveld. Ja, Rickert Zuiderveld. Ellie Zuiderveld. Dus Boudewijn en Ellie met meester Prikkebeen. Die horen we zo direct. Maar ook uit Grollo kwam geweldige muziek. QB and the Blizzards en Window of My Eyes. En dat allemaal uit 1968.

0: Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed.

0: toen was het stil. En dat was de bedoeling helemaal niet.
1: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
0: Oké, 1968, de Muffin Man, dit is The World of Oz.

Ze uitgebreid op het nieuws vorige week in zowel landelijk als regionaal als lokaal bladen en tv. Ook bij ons, bij Eimond 360. En daar kwamen wij erachter dat de politie een 54-jarige man uit Roosendaal heeft aangehouden op verdenking van brandstichting bij de verwoestende brand in Wijk aan Zee. Bij de brand gingen 5 strandhuisjes volledig verloren. In de nacht van donderdag 9 juli rond 2 uur 's nachts kreeg de politie een melding van de brand aan de Reindersweg. Het vuur greep snel om zich heen, waardoor 5 strandhuisjes volledig werden verwoest. Een 6e huisje raakte beschadigd. Vanwege de hevige rookontwikkeling en het risico op verdere uitbreiding werden aanwezigen geëvacueerd. 1 persoon liep brandwonden op en is overgebracht naar het ziekenhuis. Na de brand startte direct de politie met een uitgebreid onderzoek. En daarbij werden camerabeelden veiliggesteld, verrichtte forensische opsporing sporenonderzoek en zijn omwonenden gehoord. Dat onderzoek leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de 54-jarige verdachte. Een man dus uit Roosendaal. Voorlopig zit hij vast en hij wordt verhoord. Het politieonderzoek naar de brand is nog in volle gang. Verder is mij ook ter oren gekomen dat het een goede zaak is dat de wind stond zoals hij stond. Want als hij anders had gestaan, had het nog veel erger kunnen zijn dan die 5 huisjes. Al erg genoeg natuurlijk. Goed, we gaan terug naar 1968, naar de muziek van 1968. En toen kwam ik in de lijst 2 nummers tegen, 2 platen tegen, met de meisjesnaam Eloise in de titel. Dear Eloise van The Hollies en Eloise van Barry Ryan.

Vanaf het begin en het eind en ertussenin iets heel anders. Twee keer Eloise. Dear Eloise van de Hollies en daarvoor Eloise van Barry Ryan. En dan gaan we even terug weer naar 1968 met reclames. Want het waren al reclames toen. En CNA, dat kan ik rustig zeggen. Of kan ik dat niet zeggen? Nee, kan ik niet zeggen. Maar goed, ik heb het toch al gezegd. Die had een reclame met een nummer van de Easy Beat als achtergrond. En nou, laten we die maar eens laten horen.

0: 1968. In 1968 waren de Rolling Stones en de Beatles natuurlijk ook op hun hoogtepunt. Ja, op hun hoogtepunt misschien niet helemaal, maar in ieder geval waren ze wel ook volop in de belangstelling en scoorden ze hit na hit. Dan heb ik op vrijdag altijd de confrontatie met Ruud Jansen in dit programma. En ik dacht van, nou ja, weet je, ik kwam twee van die platen tegen in die top 100 van 1968. Ik dacht, nou, laat ik hem vandaag ook maar eens doen in deze aflevering van Eindeloos Eimond. Dus...
1: The Rolling Stones. The Beatles. The Rolling Stones. The Beatles.

0: The Magical Mystery Tour en She's a Rainbow. De confrontatie voor vandaag. Goed, dat zit er bijna op. Ik heb er nog eentje voor je. En dat was er eentje van de Monkees, die in die tijd ook ontzettend populair waren. En grote hits scoorden met onder andere dit nummer. De laatste voor het eerste uur. Blijf bij ons straks, deel 2 van Eindeloos Eimond. Tot zo.
1: What number is this, Chip?
2: 7A.
1: Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering. Zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Er zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
7: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
8: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: Je hoort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Interviews, regio nieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.
3: Ach, ik dacht, laat ik de oude opener maar eens doen, maar dat... Nee, toch maar niet.

programmering van de woensdagmiddag bij Eimond 360. Eindeloos Eimond, dat is het programma tot 2 uur vanmiddag. Mijn naam is Frank Koning en ik ga het tweede uur vullen met muziek uit 1968. We hebben het bioscoopnieuws. Het is een beetje magertjes deze week, want het is niet zoveel nieuws.

De aflevering van Eindeloos Eimond. Goed, ik zei al 1968, het eerste uur hebben we al heel veel uit 1968 gedraaid. En ook het volgende is, de volgende is uit 1968. Dit zijn de Equals en Baby Come Back.

Ja, mooi. Dat was dat waren, moet ik natuurlijk zeggen, want dat was is natuurlijk niet goed. Dat waren Canned Heat, oftewel ingeblikte hitte. Zo heette de band. En als je dan toch een keuze moet maken over hoe zullen we onze band nou eens noemen, nou, laten we het eens ingeblikte hitte noemen. Maar wel een grote hit scoren natuurlijk met On the Road Again. Uit 1968. Ook uit 1968, The Small Faces.

Het droevige verhaal van Bonnie en Clyde. Nou ja, ze spreiden natuurlijk ook enorm veel narigheid in die tijd. Bonnie en Clyde van niemand minder dan Georgie Fame. We gaan naar Zweden. Voordat ABBA ABBA was, zat Benny Andersson bij de Hep Stars.

Ja, ik zei het al eerder deze uitzending. Er is niet zoveel nieuws te melden deze week. The Odyssey, dat is dan wel eengene die ik graag even aan uw aandacht wil laten... onder uw aandacht brengen. Alleen vanaf 16 jaar. Het spijt me heel erg voor de 15-jarigen en jongeren. Want bewijs dat je 16 jaar of ouder bent, word je er niet ingelaten. Nou ja, weet je, als ik erheen ga, dan hoef ik mijn rijbewijs niet te laten zien. Maar goed, onder de 16 dus niet naar binnen. Ook niet onder begeleiding van een volwassene. Christopher Nolan's nieuwe film heet dus The Odyssey. En is een avontuurlijk, mythisch epos dat op locaties over de hele wereld is opgenomen met grensverleggende IMAX-filmtechnologie. Het beroemde werk van Homerus zal voor het eerst te zien zijn in IMAX en draait vanaf 16 juli. Dat is dus vanaf morgen in de bioscoop. In The Odyssey schitteren onder andere Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron. The Odyssey werd geproduceerd door Emma Thomas en Christopher Nolan voor hun filmbedrijf Syncopy. En Thomas Heislip is de uitvoerend producent. Als je nog eens een keertje je oude Griekse legendes wil ophalen, dan is dit de kans. Goed, dat wat betreft Beverwijk gaan we nog even naar Corso. Want daar vind ik onder andere La Vita Vacosi. La Vita Vacosi is natuurlijk een Italiaanse film. Milanese zakenman die heeft zijn zinnen gezet op de bouw van een resort bij het strand van een idyllisch Sardinisch dorpje. En hij staat daarbij op één dwarsligger. En dat is Efficio. Een herder die weigert zijn huis en land te verkopen. Door woedende smeekbedes van zijn dorpsbewoners en gigantische geldbedragen komt de herder en zijn dochter Francesca steeds meer onder druk te staan. Prachtige film met prachtige acteurs daar ook in. Wij kennen die niet zo goed, omdat het Italianen zijn. Dan heb ik er nog eentje. Dat is de film die heet Zondag de 9e. Na een leven van gemiste kansen zien de broers Horst en Frans elkaar weer. Horst leidt aan een gebrek aan levensvreugde en Alzheimer. En Frans heeft geld nodig en hoopt de erfenis van zijn broer binnen te halen. En brengt hem dus onverwacht een bezoek. Een onverwachte bezoeker uit het verleden, een lang begraven verleden, brengt echter een familiegeheim aan het licht. Prachtige film met ook weer acteurs die wij niet zo goed kennen. Namelijk met Josse de Pauw, Peter van den Bergen en Christine de Proost. Maar ook Frank Lammers speelt een rol in deze film. Dat in de Corso, waar verder nog draait The Minions. En ook Fursey en Gohan is daar te zien. Ook The Odyssey is te zien, evenals The Invite. En tot zover het overzicht van de film voor deze week.

The Mighty Quinn van Manfred Mann. Je luistert naar Eimond 360 met het programma Eindeloos Eimond tot 2 uur. En muziek uit 1968. En daar kwam deze ook uit. De originele bezetting van Fleetwood Mac met Peter Green als grote man. En het prachtige, onvergetelijke Need Your Love So Bad.

0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Hey, yeah. I got a little song I wanna sing. Yeah!

0: streets. You don't know what you mean to me.
1: I'm a soul man.
2: They don't know.
1: I'm on my way.
2: Stop
1: what you mean in my hand, baby.
2: You don't know. You.
0: Sam en Dave, een van de twee is vorig jaar geloof ik overleden. Maar prachtige nummers. Ons deze. You don't know what you mean to me. Sam en Dave. We hebben het de hele tijd dit programma over het muzikale jaar 1968. En elke week draai ik ook de nummers 3, 2 en 1 in die top 100 van dat jaar. En dat doe ik vandaag ook. Met op de derde plaats The Cats met Times Were When. Op 2 zien we Tom Jones. En wie er op 1 staat, dat houden we nog even geheim.
3: 1968,
4: nummer 3.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het een iets andere versie is dan die ik vroeger op de single had. Maakt niet uit, het blijft een goed nummer. Goed, zit het er weer bijna op voor deze aflevering van Eindeloos Eimond. Bedankt voor het luisteren. Ik ga afscheid nemen met Mary Hopkin en Those Were The Days. Tot de volgende keer. Maak er een fijne dag van. Dag, dag.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. De klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 km per uur. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in die later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden het handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze nu zijn. Bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden dan wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook toerfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief, je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond 360.

hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Word wakker, schat. Je hebt de nare dromen.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 km per uur door de bebouwde kom en ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak en die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populair, het was veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties om de reis over het IJsselmeer te maken. Maar het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het weer, zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 3.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie. Ook over het Koningshuis en ook over andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Binnenkort ruis op je radio.
5: Klopt!
4: Met de komst van Eimond 360.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. In Utrecht zijn 2 kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die hadden ze dit weekend gevonden bij de parkeerplaats van een school. Het gaat nu weer goed met de kinderen, zegt de politie. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgevingen wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat de droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen nu al hun blad laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Dan wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar. Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel, die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
4: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van Eimond 360.

0: zeggen, we zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het Koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schultz. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede en Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.
2: Welkom in de platenkast. Tot er nog toe gevuld. Met de vrienden van Amstel.

Dit zette Adele wel op de kaart. Rolling in the Deep hoorde je van alweer een tijdje geleden. Time Flies. Ook voor dit groepje. Ze heette America. En dit stond uit de jaren 70. Dus ik denk, dat klinkt me toch bekend in de oren. Janet Jackson heeft het ook voor een hit gebruikt. Wat is dit? In de 90s. Maar dit is de originale overnaam van America. Dus Ventura Highway.

0: Wat is dit toch lekker? De Isley Brothers, Dead Lady. Ja, ikke, hier. Flauw.
1: Elizabeth Ray says she won't be reporting for work this morning. In her words, I have no desire to go back there. Her boss's office has said she's fired. Ms. Ray has given her lawyer a handwritten affidavit spelling out details about the alleged affair to back up her claims.
0: As long as I'm around. Hoort hij erbij?
2: You know, I can prove that it's true. I can prove it.
3: Beyond a doubt.
2: As long as I'm around, it can be proven that I'm telling the truth.
0: Geweldig. ik ben zelf even overvallen. Goed, dan nu een stukje tegelwijsheid. Zo van... ik heb een zwakte. Ik heb moeite met afscheid nemen van mensen. Dat laat ik dan misschien niet altijd zo merken. Maar als iemand dan uit je leven wegloopt... om wat voor reden dan ook het verwatert... je kent het wel... dan zal ik niet zozeer achter diegene aanlopen... maar dan blijft er iemand toch wel lang in mijn hoofd ronddwalen. Soms jaren. En ja... Dan is er zo'n tegeltjeswijsheid van... There's a reason that someone from the past didn't make it to your future. Ja, daar moet ik me dan maar aan vasthouden. Of nog een beetje steviger, dit maar voor mezelf draaien. Het goede doel. Vriendschap is een illusie.

Dat was Gauthier en Kimbra. En hij is deels Vlaams, deels Australisch. En hij had een hele grote wereldhit met dit. Somebody That I Used To Know. Ik zie hier te gluren in de jaren 80. Ik denk, ja, wat zal ik eens opzetten? Niet te veel drama, denk ik. Dus het moet een beetje vrolijk zijn. Oh, zie je mooi van de Cars. Drive. Nou, dat doe ik graag. Dat moet ik je vertellen. Bij mij zit gas altijd rechts. Oh, bij jou ook. Ah. Nee, is het goed. Oh ja, ik zeg tegen mijn dochter altijd, ik heb ook nog een speciaal knopje. Die gebruik ik niet vaak. En dan begint altijd te lachen. Dat is namelijk de S van scheuren en de R van racen. Ik zal later wel leren dat die er niet zijn.

Wee, time flies. Die knopjes R en S die gebruik ik niet veel, hoor, trouwens. Alleen in noodgevallen. Gaat niet, Margo. Enfin, ik moet niet vergeten te zwaaien, zei ik. En ik heb een hele mooie nog voor jullie. Van Aldo Liefste en Paul de Leeuw. En dat heet Une belle histoire. Die draai ik ook wel eens van Michel Fugain. Maar nu is hij ook deels in het Nederlands. En dan heet hij Een mooi verhaal.

Heerlijke. De eerste kennismaking destijds met Randy Crawford. Samen met de Crusaders. En dat heette Walking Away. Hoi, je luistert naar de platenkast. En ja, ik heb er weer heel veel moois in zitten. Zoals bijvoorbeeld deze van Craig David uit de 90s. En die heet Walking Away. Nou, nee, ga nog niet. De platenkast is nog net open, weet je.

0: welkom.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen het persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder Grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk. Maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Søren Warenschold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het zo'n 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: We zijn gestart met Popcircuit. Een 1 uur durende dolle rit waarin slechts 1 ding zeker is.
1: Oh ja?
0: Popmuziek. Presentatie Frank Koning en Jeffrey. Welkom bij een nieuwe aflevering van Popcircuit. Het programma met, zeg ik al, 1 zekerheidje. Dat is namelijk

pech hadden dat ze qua sound toch, vooral qua zang, erg op de Beatles leken. En misschien ook wel wat andere dingen betreft. De Traveling Wilburys bestonden uit Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty en Bob Dylan. En natuurlijk oprichter, althans een van de initiatiefnemers, George Harrison. Op de platen heette ze echter anders Lucky Wilbury, Otis Wilbury, Charlie T. Jr., Nelson Wilbury en Lefty Wilbury. En dit zijn de Wilburys. Nummer opgenomen voor Roemeense weeskinderen. Nobody's Child.

Nobody's Child. Dat waren de Traveling Wilburys. Even deze. Nieuw. Ja, die jingle is natuurlijk absoluut niet nieuw, maar normaal gesproken draaien we in dit programma popcircuitmuziek tussen de jaren 1955 en 1975. Het zijn toch muzikaal de mooiste jaren die er zijn. Tenminste, dat vinden wij van popcircuit. Ja, dat vinden wij nou eenmaal van popcircuit. Nou eenmaal. Maar soms komt er wel eens iets uit dat je zegt van nou, dat is wel leuk. Nieuw. En dat doen we dan. Status Quo heeft een aantal jaren geleden, om precies te zijn, 2 jaar geleden als ik me niet vergis, Acoustic uitgebracht. Akoestisch Status Quo werken. En nu is er Acoustic 2. En daar komt deze van. That Effect.

That's a fact van de status quo van Acoustic 2. En die is net uitgekomen. Dus nogmaals, als er nieuwe platen uitkomen, dan hoor je dat ook. Maar ook als we oude gevonden hebben en afgestofte, hoor je hem ook. Zoals deze van Eddie Cochran.

0: Full People. Gezellig hoor. De muziek waar je vrolijk van wordt.
1: De B-kant.
0: In de serie De B-kant draaien we de achterkant van een vinylsingle. En die vinylsingles die begonnen in de jaren 50 zo'n beetje. En tot diep in de jaren 80 werden die uitgebracht. En daarna werden het CD-singles. En die hadden geen achterkantjes, want die kun je niet omdraaien. Dat begrijp je ook. Eerst maar even de A-kant. Nou, die klonk, even kijken zo.

0: is dat. Monkey on Your Back was dat van de Outsiders uiteraard. En de Outsiders die kwamen uit Amsterdam en die maakten singles. En die singles die werden met prachtige achterkantjes versierd. De achterkant van deze heette What's... Even goed kijken dat ik het goed zeg. What's Wrong With... Ja, What's Wrong With You. En dat is vandaag
1: de B-kant.

0: Wat was dat ook alweer?
1: De B-kant.
0: Ja, zo is dat. Dankjewel, Raymond. De B-kant. Dat was What's Wrong With You van The Outsiders. Live hebben heel veel mensen van ze genoten. Decennia lang hebben ze hits na hits na hits na hits gemaakt. Cliff Richard met name, maar met en zonder The Shadows. En dit zijn ze samen.

Ook live een geweldige formatie en ook ontzettend leuk om naar te kijken. Ik heb ze één keer mogen zien. En dat is echt dat is heerlijk. We gaan naar de ska. A message to you, Rudy. Dit zijn de specials. Featuring Rico.

0: Het was een leuke tijd toen weer. De ska en zo, de ska. Het waren de specials, maar je had ook de selector bijvoorbeeld, weet je nog, met de On My Radio. Maar nu is het tijd voor iets heel anders.
1: Right, ladies and gentlemen, it's time to roll out the barrel.
2: Het vat van Vincent.
0: Aan het eind van het jaar maken we altijd een programma over het afgelopen jaar. En dat doen we ook dit jaar weer. En dan de muzikale omlijsting, die is dan over het algemeen van de mensen die ons dit jaar zijn ontvallen. En dat zijn er dit jaar zoveel dat er waarschijnlijk een aparte uitzending van gaat komen. Ben ik bang, hoor. En ik combineer dat nu met het vat van Vincent, want ik maak het vat open. En wat komt daaruit? Daar komt uit Keith Emerson. Want die zou vandaag, op 2 november, zou die 72 jaar zijn geworden. En Keith Emerson kennen we natuurlijk van Emerson, Lake en Palmer. Hij zou 72 jaar zijn geworden. Als hij niet eerder dit jaar besloten had om een eind aan zijn leven te maken. Dus de titel van het volgende nummer slaat niet echt precies op de manier waarop hij aan zijn einde gekomen is. Maar het is toch wel de grootste hit die ze gehad hebben. Hier zijn Emerson, Lake en Palmer en Lucky Man. In het vat van Vincent.

Ja, zo gaat dat nog een hele tijd, of althans een hele tijd, gaat nog een half minuutje door zo, met een hele hoop gepiel op dat orgel. Maar wij vinden van Popsik weer dat het de hoogste tijd is voor een plaat die is goedgekeurd door de Partij voor de Dieren. En dan kom je natuurlijk al gauw terecht bij The Animals.

Daar Eric Burden hoorde je zingen The Animals uit de jaren 60. En dit zijn de Knack.

was de titel. De nummer heette My Sharona. En het was van The Neck. En dit nummer begint gevoelig. Het begint met emotie. De toetsen worden geaaid. Maar dat gaat snel over. Rob Hooker's Rhythm and Blues Group. Boogie. Woogie. Stomp.

0: De Boogie Woogie Stomp van Rob Hooker's Rhythm and Blues Band.
1: De namaakplaat.
0: Jawel. De namaakplaat, oftewel de cover van deze week. We beginnen natuurlijk even met een klein stukje van het origineel.
2: Yesterday, all my troubles seem so far away.
0: Ah, ze misschien zeggen van, nou, dat is een goedkope, want die plaat is al zo vaak gecoverd. En dat is ook zo. Maar de cover die wij hier hebben liggen, de namaakplaat die wij hier hebben liggen, dat is niet zomaar een namaakplaat, dat is niet zomaar een cover. Nee, dat is een hele bijzondere. Het is er een Nederlandstalige van Rijk de Gooier. En hij is nog leuk ook.
2: Yesterday, het was gewoon een door de weekse day. Zat ik alleenig in een soort café, verdrietig achter een slapen thee. Yesterday,

0: klonk door de brievenbus een stem die zei: neem nooit geen vreemde kerels mee, want ik ben niet van yesterday.
1: Rijk te gooien met Yesterday. En dat was de namaakplaat voor deze week. Snel verder met iets heel anders.

Zo is dat. Roy Orbison en Oobidoobie. Heel Nederland zingt Hazes, maar niemand zingt Hazes zoals Hazes Hazes zingt. Zo, om dan maar eventjes een Nederlandse vondst er tussenuit te gooien. Ik heb hem ooit een aantal keren live mogen zien. In het begin van zijn carrière was het overigens nog, in de jaren 80. En dit was toch een van mijn favorieten. Ik heb hier een live-opname van Hazes in het Concertgebouw. In 1992 stamt dat alweer. Tjongejonge, wat vliegt de tijd. Nog steeds misschien wel zijn grootste hit. Een beetje verliefd.

1992 alweer hoor. Hey. 1992, dames en heren. Met André Hazes en een beetje verliefd live in het Concertgebouw. In de lijst Tommy Inc. Originals is the true love that's a wonder.

0: tijd wonen en slapen? Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken

0: protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken. 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimon 3.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
2: 360. Het volgende uur achter, deze keer voorgrondmuziek met Dick Slofstra.

Ja, er zit wat storing op de lijn op de een of andere manier. Goedenavond, dus al niet te min. Welkom bij Volgroep Muziek. Ik hoop dat dat nog wat bij je trekt. Kan er eerlijk gezegd niet zo heel veel invloed op uitoefenen. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal bij Volgroep Muziek. Dus het programma met voor elk wat wils, waar we de hele aardbol overreizen op zoek naar interessante en mooie muziek. En dat leidt tot een heel divers geluid. En diversiteit vieren we in dit programma. Omdat iedereen er mag zijn en omdat iedereen van waarde kan zijn en wat kan toevoegen. Ook vanavond daardoor weer een bonte stoet van artiesten en muziek. En ik zou daarom willen zeggen, kom van je eigen erf af en voeg je in die stoet en geniet van het mooie en goede van ook andere culturen. Want diversiteit en verbinding is waar het in voorgrondmuziek om draait. Welkom in dit muziektheater, welkom bij voorgrondmuziek op Eimond 360. Ik begon deze aflevering met Miriam Mandipira. Ze werd in 1977 in Zimbabwe geboren en werd daar gekroond tot Queen of the Blues. In 2007 verhuisde ze naar Denemarken en vestigde daar haar naam binnen de Scandinavische jazz scene. Ze wordt gezien als een zangeres met een stem van internationale allure. Dat hebben we zojuist gehoord. Een stem die doordringt met ziel, karakter en een onmiskenbare présence. Ik liet haar nieuwste release horen, die afgelopen vrijdag verscheen. Een live uitvoering van Malaika, dat betekent in het Swahili engel. Dit hemelse liefdeslied uit Tanzania heeft me al sinds mijn kindertijd in zijn greep, zei Miriam Mandipira over dit lied. En nu heeft zij het dus op de plaats gezet. Malaika is door veel artiesten opgenomen, maar is vooral door een andere Miriam bekend geworden. De Zuid-Afrikaanse zangeres Miriam Makeba. Van een recent verschenen lied naar eentje die 53 jaar geleden verscheen. In 1973 dus. Het jaar overigens dat ik naar de middelbare school ging. Dat ligt dus al een tijdje achter mij en dus ook achter ons. Het is van Sebastião Tapagos, een Braziliaanse gitarist en liedjesschrijver. Hij leerde van zijn vader gitaar spelen toen hij 9 jaar was. Later studeerde hij gitaar in zowel Lissabon als Madrid. Hij nam in zijn carrière meer dan 50 albums op en overleed in 2021 op 78-jarige leeftijd. Het lied dat we gaan beluisteren heet Tamborim de Prata. Het is een ode aan de samba, aan de roda da bamba en aan het ritme. Maar ook aan het lichaam en de sensualiteit van een dansende vrouw. Het lied viert ook de magie van de tamborim de Prata, de zilveren tamboerijn. Het kleine percussie-instrument dat de samba leidt. Naast Sebastião Tapagos horen we ook de Braziliaanse artiestenzangeres Maria Na.

In 2021 verscheen het album Payday. Een album van gelegenheidsduo Hans Thesink en Big Daddy Wilson. Beiden zijn bluesmuzikanten. Gitarist Hans Thesink is van origine een Twent, maar woont sinds het begin van de jaren 80 in Oostenrijk. Big Daddy Wilson, die eigenlijk Wilson Blount heet, komt oorspronkelijk uit North Carolina, maar woont al meer dan 35 jaar in Duitsland, waar hij is blijven hangen na daar door het Amerikaanse leger te zijn gestationeerd. Hun samenwerking beviel beiden uitstekend. Thesink zei daarover: "We had lots of fun cooking up our special musical stew." We hoorden van hun album Payday het de track Roll with the Punches. Je zou ook kunnen zeggen Go with the Flow, ga mee met de stroom. En dat lied heeft deze levenswijsheid, we hoorden het de heren zingen: Love is the healer, whatever you do, don't give up your dreams, dreams may come true. Pilar Guff is een artieste uit Argentijns Patagonië, waar haar muzikale universum is ontstaan. Haar muziek combineert alternatieve en folk-invloeden met pop, waardoor intieme en emotionele sferen ontstaan. Tegenwoordig vanuit Buenos Aires breidt haar project zich uit naar nieuwe klanken en podia, zonder de verbinding met haar roots te verliezen. Ik laat Ahogados horen, dat betekent verdronken, en dat lied verscheen 2 maanden geleden. Het beeld van de Ahogados staat symbool voor mensen die innerlijk verstikt raken door angst, trauma of vervreemding. Het lied beschrijft hoe ze wakker worden in een lege dageraad, bang voor de kou en opnieuw proberen aan te kloppen bij de deuren van de liefde.

De Argentijnse Pilar Guff met Ahogados. Over mensen die figuurlijk verdrinken door het leven. Jammer dat er zoveel kraak en ruis op de lijn zat. We gaan nog met goede moed verder. De Spaanse muziekgroep Nomadas, en dat betekent in het Nederlands nomaden, bracht in 2006 een album uit getiteld En la Búsqueda. Op zoek naar betekent die titel. In hun zoektocht naar nirvana, dat is de hoogste staat van verlichting in het boeddhisme, horen we muziek die de geest verheft. De nummers worden gedomineerd door bijzondere en traditionele instrumenten zoals de sitar en de didgeridoo. Een van de meest kenmerkende nummers van het album is Afrika Trance. Het nummer combineert traditionele Indiase muziek met traditionele Marokkaanse muziek en met moderne elektronische elementen en reggae-muziek. De teksten en zangpartijen zijn geschreven door Carmen Rodriguez en Jorge Zamora. Ja, dat is de didgeridoo.

Nugo Suelo gaan we zo dadelijk beluisteren. Maar dit was de Spaanse muziekgroep Nomadas. Met En le Biscuit. Nee, Nomadas en La Biscuada met Africa Trance. Nugo Suelo, ik riep het al. Dat is Russisch voor mijn been is verkrampt. En dat is dan ook een Russische band, een rockband. En die groep werd opgericht door Maxim Pogrovski. Hij is ook de centrale figuur van de band. De band is oorspronkelijk afkomstig uit Moskou, maar is sinds 2016 gevestigd in de Verenigde Staten. In Rusland werd hen de grond te heet onder de voeten. Ze passen namelijk niet in het plaatje van Poetin en zijn trawanten. Ik laat een van hun singles horen van het nieuwe album dat van de band uitkomt in september. En dat nummer heet Unstable Equilibrium. En dat is ook de titeltrack. De kern van het nummer is, is het idee dat vooruitgang geen garantie is voor het toenemen van wijsheid. Technologie ontwikkelt zich, kennis neemt toe, beschavingen evolueren, maar angst, oorlog, manipulatie en het verlangen naar dominantie blijven de menselijke geschiedenis vormgeven. Het resultaat is dus een unstable equilibrium, een instabiel evenwicht, een fragiele situatie die zweeft tussen orde en ineenstorting. Zoals Maxim Pokrovski uitlegde, is een van de centrale beelden van het nummer de overgang van waanzin naar vergetelheid. De mensheid wordt niet langer geregeerd met gezond verstand. In plaats daarvan beweegt ze zich rechtstreeks van collectieve waanzin naar zelfvernietiging. Met slechts een vluchtige illusie van stabiliteit die de twee van elkaar scheidt. Het nummer stelt een universele vraag. Kan de mensheid haar menselijkheid behouden nadat ze de macht heeft verworven om de gehele wereld te hervormen en te vernietigen? Hier is Nugo Suelo met Unstable Equilibrium. Russische band dus.

Ja, dit is niet de kwaliteit die jullie van Eimond 360 gewend zijn. Ik weet ook niet zo goed wat ik eraan moet doen. Het zijn dingen die momenteel de studio Sparte spelen. Wat ik begrepen heb, zal er ook wat aan gedaan gaan worden. Maar op dit moment heb ik er dus behoorlijk van last van. Nou, ik probeer het eerste uurtje af te maken. We kunnen nog even luisteren naar Nagol Swelu.

Ja, de Russische band No Goo Swallow met Unstable Equilibrium. Een nummer dat een betere airplay had verdiend. Daniele Sepe, die in april 1960 in Napels het levenslicht zag, is een Italiaanse muzikant, internationaal bekend om zijn interpretaties van protestliederen van over de hele wereld. Hij bracht in maart een herinterpretatie uit van zijn song Kali Nifta. En dat nummer verscheen oorspronkelijk in 1996... op het album Transmigrazioni. Een plaat die als thema immigratie had. Kali Nifta is een traditioneel lied uit Salento, dat is de hak van Italië. En die titel Kali Nifta is Grieks, zoals we weten, want het betekent goede nacht. Degenen die in Griekenland zijn geweest weten dat en hebben dat wel eens gebruikt, dat Griekse begrip. En dat het een Grieks begrip is in een Italiaans lied is geen toeval, want in delen van Salento, in die hak van Italië dus, wordt nog altijd het Grieco gesproken. Een minderheidstaal die teruggaat op eeuwenoude Griekse invloeden, door vluchtelingen uit Griekenland aangebracht. Dat past dus naadloos in het thema immigratie. Het lied zelf is een bijzonder liefdeslied. Het gaat over een liefde voor een geliefde die dichtbij is, maar tegelijkertijd onbereikbaar. Liefde is in het lied daarmee geen gebeurtenis, maar een toestand. Je kunt iemand verliezen zonder dat die uit je leven verdwijnt. Want de geliefde blijft onderdeel van de identiteit van de zanger.

Daniele Seppe van Italiaanse afkomst met Kalinifta. In juni was ik weer bij Oerol op Terschelling en een van de voorstellingen die ik daar heb gezien was van Elfie Tromp. En die voorstelling heette Van de Gekken. En dat was een ode aan de legendarische actrice, cabaretière en zangeres Adele Bloemendaal. Een van de liedjes die werd gezongen in het programma was uiteraard het lied Van de Gekken. Dat is geschreven door Jan Boerstoel in 1982... en dat dus door Adele Bloemendaal op de plaat is gezet. Het trof mij toen op Terschelling hoe actueel dat lied nog steeds is. Misschien wel meer dan ooit. Neem nou deze coupletten. Wie heeft er tegenwoordig nou nog idealen? Wie gaat er nog voor zijn ideeën aan de slag? Nu je niet eens je hypotheek meer kunt betalen en de benzineprijzen stijgen met de dag. Wie neemt er nog de moeite om zich te verbazen over de haast waarmee we naar de bliksem gaan? Alleen een aantal onverbeterlijke dwazen die eisen dat daar nou eens iets aan wordt gedaan. Want je moet gek zijn om te durven blijven dromen dat menselijke stommiteit zijn grenzen heeft. Enfin, dus zal het van de gekken moeten komen. Of deze wereld ons normaal zijn overleeft. Laten wij, beste luisteraars, bij die gekken horen.

0: En wat een prachtige tekst van Jan Boerstoel. En gezongen met veel passie door Adele Bloemendaal van de Gekken. Een Afrikaanse vrouw die basgitaar als percussie-instrument bespeelt is buitengewoon. En die kwalificatie past dus Manu Gallo. Manu Gallo is afkomstig uit Ivoorkust en zij is naast bassiste ook zangeres. Ze maakte als bassist enige tijd deel uit van de bekende Belgische wereldmuziekformatie Zep Mama en wordt wel Afro Groove Queen genoemd. Ik ga een lied van haar draaien uit 2009, dat heet Eva D. Dat Franse woord betekent ontsnapt of ontkomen. En het is een waarschuwing aan de wereld dat minderheden als de zwarten, vrouwen, Latino's en pygmeën zich niet voor altijd zullen laten knechten, maar aan hun ondergeschikte rol zullen ontsnappen.
1: This goes out to you. All they call minorities. Latinos, pygmies,

Rico. En ik laat een lied horen dat 3 maanden geleden verscheen. De Lejito heet dat, op afstand. Het gaat over het verlangen naar iemand die op afstand is geraakt. Over jaloezie en het pijnlijke besef dat de ander inmiddels een nieuwe partner heeft. Een nummer vol gemengde gevoelens. Verdriet, lust, koppigheid en een soort stoere kwetsbaarheid. Ja, zoals gezegd, ik laat het voor vanavond bij 1 uur. Ik vind het een beetje zonde van al mijn voorbereidingen dat het zo verstoord wordt. Nou word ik ook dat het programma zo verstoord wordt. En hopelijk volgende week beter. Fijne avond nog en bedankt voor het

0: iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Door Al Negens met het NOS-journaal. De gemeente

0: Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. De nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Een van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken, 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen, zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Heimond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS Journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. En hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. En ook krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 3.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Eimond 360.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De Eindhovense burgemeester Dijsselbloem en Defensie hebben tijdens de herdenking van de Hercules-ramp excuses gemaakt voor de nasleep ervan. 15 juli 1996 stortte een militair toestel neer op vliegbasis Eindhoven. Hulpverleners wisten niet dat er een muziekkorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Nabestaanden bleven zitten met vragen en kregen geen erkenning. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, waarna de regering besloot dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon

0: Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd, omdat het niet voldeed aan Europese regels. Beloof nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, vanavond nog warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco bij de voormalige gevangenis Alcatraz is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond drie mensen opgepakt.

0: na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog twee keer te scoren. Het weer vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duiken.